listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue.